0: Ook maar gehad dat met mijn dag dan jij die tax gaat jij zeggen dat USC en jij zei hoe dat is dan mij hebben wat max toch al is toch nog tegen ons kijken maar gehad hoe je hij en jij zei als ik die ook schoon niet zou bij het jij steeds gaan de jongen ook hij dat schat jij is nog tegen ons hij als ik die ook schoon ja nee nou mag jij steeds gaan de jongen ook als we bij mensen is mijn is toch nog tegen ons en jij zei maar mijn is dat Zet de school mamen herkskun de beste school we den would zet up, okay, heads at the mamen yok school, say, and stumbled on a percent chance, got at the Jamuts and G, she'd still, okay, here, Zet the G school, Gusquits, go, it's still get he would zet up, okay, here. Oh, I am, Zet Nistinos got the bad study well, and I, we are subtitles, okay, and you know, subjects that are on the drink. Oh, good, I had the Skaja, his gonot, I have mamen, I should. Usáska dioxkun bio de do I had just go up to the Pskajan, some don't percent chance, mega head just a mota head the Pskaja, Nish to no magda tapskun, jet basta jiwadn score. Okay, Nyanano jets that's gone the joan. Ok, Uskaganish Namska, chase Gunotaganot, I hear, and G say has got the G score, my men, Goskun the best and go. Okay, heads at the Yoksko, she'd still, okay, I mean, it's still, jet the G score. Gwysgwt o dde tebyg o'i hyn. Dde bastad i wedyns, wy asa hyn i styn o'i hyn, wy asa pethau di sy'n gadael o'i ddew. Gwyd os ab dde ddew gan dde dwi'n o'i hyn, dde bysgadau sy'n gynnwch dde gynnwch o'r sas gyda o'r sgwn. O'i hyn, nam dyn o'r percent chance mae gyda di sy'n dymwt o'i hyn, dde bysgadau i ddew. O'i hyn, dde ni styn o'i hyn, dde diweths o'i hyn, i ddew dde bysgadau o'i hyn, i sos mae gyda di ddew gan dde dwi'n. Ook de was van de people Jabagum was dus niet zo bugam was. Ik nog tegen ons en Jis. Hij had dat de Jis school Gus. Hij had dat de Jis school Gus Scott. Zo dat ze beetje daar ook. Hij had de muziek aan. Dat ze ook. Hij had dat Jis gaat dat de moment dat de Jok Scott ziet daar ook. Neem dan een percent chance. Maar hij had dat je moet zo daar. Hij had dat Jis gaat dat. Geen mag iets daar. Ja, ik weet moet. Hij had dat de nummer stuur. Hij had dat Jis gaat dat. Niet zo sub. Maar hij had iets daar. Zo dat je een ook. Hij had de beschadje. Is er nog tegen ons. Hij had. Usáska dioxcon, nem dono percent chance maga hedge, such mots of gets still. I had Yagwit moon, I had the numps chisugats, we was with Daxizem. Ok, it's still, I had my men, I had the Gusquits, I had the Pskaja right still, okay, I had Nisa by hedge, it's dead one, the jigant. Ook wat hij met hem is, ik nog tegen ons zei, en dus mijn men is gedeeld gewoon, neem dan een percent chance, maar hij is dus te mocht iets stel. Zo dat hij school geschot, zo dat ze bij iets stel, ook hij basta die weet, niet te nog, dat basta die weet, ook hij en jan en oud, dat de thugs heiten, juist en jan en oud, en jan en oud, sub, dat iets steeds in de drin en we dan. Ook de beschadje is er nog tegen ons. Hij heeft mijn mannen, hij heeft die ook schoon. Neem dan een percent chance, maar hij heeft dus de moed ook iets stel. Mijn mannen, hij heeft de goskots. Hij heeft de beschadje ook. Hij heeft niet te noodzet de G-Wets. Ook hij heeft niet te noodzet de G-Wets. Ook sanitair Valdor Emos is er nog tegen ons. En dus hij heeft mijn mannen, hij heeft die ook schoon. Hij heeft dus een percent chance, maar hij heeft dus de moed. Hij heeft die school jet bij jet. Ook hij heeft geen mag iets stel. Dat is er nog. Okay, here, yeah, great monga get hit still. I had the numbers two shigats up, the jishigats out. Okay, I had the jishigats go scots, so I had that sub guide still. Nice to know, my I had the bastard you went. Okay, I need to know big jets that gone the joint. Okay, I had the skajis, but not taking notes. I have my man, I ask the yoks go, and no percent chance, my I had jish the moots. I have we bids with dax the joke. I had yak with moon. I had the numbers two shigats get. My man, jet the go scots. I had the skaja. Okay, I had the jwets wish. I had nice to know. Okay, I have big still. Dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat is dat Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het ni sin níiste nó scríte an deé ga he níiste an jain a déach sáin mi den. Deb skaé a gééis se gan nachgan sé he má mena a go dio sú nem don percent chance me hé sé de mútú he ó daide a he a gomú a ga teí budú daide. Níiste nó me he déiste go níiste nóá a de basta díhe sin mi den a he a da he déiste an deinn. U go dé mat stimulé sé se gan nachgan an dí sé má mena ees go dio sún stem don percent chance me he sé se demót. Na pedí se gaé ge a gite a jagóit mú a heidir den imstú se gaid a gite a óá he nístan déit na gab hansko ga EWS nem denó a do a he we a pedí se gaé. Nístan go dos me a hé go te go an a he nístan beiksto sé a détag sko. Du skaé a se gan nachgin a he má mena go dio kunn stem don percent chance me a heidir se demót a he webudú daise ke a gite a jagóit mú he a denim stúsegad. Se de was a skut a he da se jagáit ste og ga he nístan a na gaba hanko ga he go dosab de ste gan da gan e gan magin da dé detaksen da IST ke mag go da se of datsen dis.
1: Stella Jolini, Nemskat Nortin, CBC Nordgunst Mick.
0: Ko ta je za dovit madrga za psiše da ga ispe koga je on da utače je uga na sabat čiskva sada uga ga je ekspena noć pisam od maga je ni sočen da tamo ni ni sosko ispeče ti od sta sun da je odjet ko je istimo za da je jedno tačka džano je taj ka je ke mago djeca je arwa ke mak kvek da beče da so za je ti je en skum dočka ujo je ti da bemet so doga odjet istimo wes madat sen datum dono go it ti chut da da hebu ta ka ga gan skum da dog go yun skum on elko ayo to the with madat ga ayo strag on there with that say you spill ha go no I han you saw sub me I had big stem dono ni ska spit the steel stars on ero na go ji ta ya u ji ka ga ji ka ksto simu da go no ji ta ya ji magna da yo oyo sto jama luia ya na ka do sa ba ya gams na sod na gun ta ya ji I had to pog no the here gun ta ya ga spe ko ga jo on de de an ji ska an de ta ji gna te gna

Ook maak een headset op het moment dat je precies zo royal is. Bij mij dagen het kan dat USC. Hoe dan is het mogelijk dat hij een nieuwe headset op dagen het zij hoe dat zij hoe ze ook moe een nieuwe regional zoetsen nu nog een. Hoe dat was kijken is hij dat doet gewoon je knakken gaat je doet gewoon je niet te noot toe annual members assembly. Hoe dagen het wat hij begat iets kwastraat. Op naast je bijzonder is dat we degenen bij hem gaan en dat dat iets kwastraat is dat we degenen. Ook meer mag dat we weten mag je als je gewoon hoe je dat degenen ook zij annual softball tournament dat gaat nou hoe je niet dan nu wat iets kwastraat bij hem gaan niet dan niet zoals dat iets kwastraat dat dat je park zijn gaat zien. Ook heb je dat je paman hoe je meer bij je dat een naskom dan hoe je kan te mega je winchka en je schema kan winnen naskom uit je dat je gaat de bad modo je John Longchamp Nancy Trapper otherwise kaga je Cheyenne Gall schema kan winnen naskom uit je dat je en we jabbet chagen je Cheryl Apache Betsy Longchamp Charles Ludet Jamie Little kaga je Sean Abrelian kwaai winchester kaga je schadin ten no I you the Bajamon and Gisha Patajish Gaja, and you sub the Pingos Pizza, Nicole Bolson, Majaka Gumswara.

0: Ook maar gehad met mijn gezicht. Dan is die tekst gaat die seconde USC. En is hij uit de eerste maar hij wat maakt toch al is toch nog tegen het schema gehad hoe je hij is hij is goed ook schoon. Niet zo bij het is deze gewoon de jongen ook hij de beschadje is nog tegen het hij is goed ook schoon. Ja nee maar het is deze gewoon de jongen. Ook het is weer wanneer je is mijn is toch nog tegen het en is hij maar mijn is dat. Ook de was van die people zeggen gewoon was dit niet zo boog om is zeggen dat tegen ons en dit zei hij dat de disco gus hij dat de disco gus gaat zo dat ze bij het ook hij is dat de muziek aan dat ze ook hij dat de disco dat de moment dat de jocks gaat ziet stel neem dan 1% chance mag hij dat de moet zo dat hij dat de disco dat geen mag het stel ja goed man hij dat de nummers die ze gaat dat de disco dat niet zo sap mag hij dat het dat gaat en dat jongen ook hij de beschadje is zeggen dat tegen ons zei hij ook dat met hagmi is zeggen nog tegen ons hij en dus mijn man is die ook schoon neemt dan 1% chance mag hij dus te moet iets stel dat hij is gewoon geschot zo dat ze bij iets stel ook hij past dat die weet niet genoeg dat dat past dat die weet ook hij en jij nou dat die thugs heeten juist jij nou schab dat iets steeds in de drinnen we dan. Ook de beschadje is zeggen nog tegen ons hij maar mijn hij is die ook schoon neemt dan 1% chance mag hij dus de moet ook iets stel maar mijn hij dat ook schoot hij de beschadje ook hij niet genoeg dat de GWS ook hij jij nou dat iets steeds gewoon dat zeggen ook zijn het hervaldoor in was is zeggen nog tegen ons en dus hij maar mijn hij is die ook schoon hij dat als neemt dan 1% chance mag hij dus de moet hij die schoot dat ze bij dat ook hij geen mag iets stel dat hij zeggen ook hij heeft jouw goed moe gege hij stel hij heeft de nummers die je gaat zappen dat je gaat zappen ook hij heeft de G-score geschot zo hij heeft dat ze gaat stel niet te noemen maar hij heeft de pasta die we hebben ook hij heeft niet te noemen bij dat ze gaan de doen ook hij heeft de beschadje is genoeg tegen ons hij heeft mama en hij heeft de ook schoon neemt dan 1% chance maar hij heeft de moed hij heeft wie bedoelt dat ze zeggen ook hij heeft jouw goed moe hij heeft de nummers die je gaat zappen mama en dat de geschot hij heeft de beschadje ook hij heeft de G-wets wist hij heeft niet te noemen ook hij heeft bij it's that's got in the jigan. Okay, whatever we touch him and one that took is gonna take notes. I just say, Osas could the Yokskun could awesome little percent chance, my head just a demot. Yagwe the moon, it's still the dim stitch. I got the G score, got so okay. Basta G wedding, I just the Nistanoka, the Basta G wed, so okay. We are snammed the nose with the Basta G wedding, what I have the G score, I need to know that's that's going to do, okay. Here, Nistanon, I did the detox got in the jigan. I'm too. sin nísta nó sco iste an de déine ok he nísta nó níin a déach scoin mi den de sca dé mag é se gan nach tegan sa he má mena a sco dioch sco nem don per cent chance mag he sé de mútú ho he o dag sa déo he a gweith mú ga iste i budú dag sa dé nísta nó mag he dé ste go nísta nó ga de basta díwe sin mi den ok he ma da he he dé ste go de dén o go dé mat ste mo lehet sé gan nach tegan san dé sa he má mena e sco dioch sco stem don per cent chance mag he dé sa de mút na pete di sigad ag ym ag iddew ia gweith mwyn a hedd ydyn nhw'n mysdi sigad ag iddew a jyd ogo a hen ysdyn nhw jyd jyd na gaba hans go ok a yw ys nem dyn nhw jyd y dygs a yw ys a pete di sigad ag nysdyn nhw gydos mag a hedd gweith ddew gond ydyn nhw ok a hen ysdyn nhw beig ddew jyd ddeitag sgo dwi'n bysgad ym ag eisiau gynnwch dyn nhw jyd ym amen a hedd gwyd yw sgwn stym dyn nhw percent chance mag a hedd eisiau dymwt a hedd wybod o dags ydyn nhw gym ag iddew ia gweith mwyn a hedd ydyn nhw'n mysdi sigad jyd y was ys gwyth a hedd ag sydd gwyd ddew ok a hen ysdyn nhw jyd na gaba hans go ok a hedd gydos ab jyd ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth ddew gwyth
1: Stella Jolini, Nemskat Nutin, CBC Nord Gunst Mick.
0: Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het wes ma dat sen dat am dyna go I ti twyd yn dde hefyd dat go gan sgwm dod o go I ond sgwm o'n ew go a yw dyda wyth yma dyga dyda yw strwy gan dde hefyd dat a hefyd I sbio o hefyd gwnnw a hefyd ni so sab mi na I hefyd beg stem dyn o'n isg a sbwyt yn stiwt stas o'n ew gwnnw a gwnnw dyd a hefyd wyd dyd ga dyd gael gstyw sy'n mwyd o ew gwnnw dyd a hefyd ydy magnad da yw wyw stod yma o lwy a hefyd yn gwnnw a gydosa ba hefyd gan bysnasod ew gwnnw da hefyd I hefyd sy'n pog nhw dych hefyd ew gwnnw da hefyd gais beicol gadw o'n de yn jis gwaith yn dewch da jis gynnwch

Ook maar kijken, het wordt er maar dat je precies zo hoe is bij mij dat kan dat USC. Oudeen is te mogen weten naar je. Eigenlijk wij het dat dat genoeg zijn. Oude dat zijn. Oude heb ik mooi. Eigenlijk wij regional. Nu was een nu nog een. Oude was kijken is hij dat dat gooi je knakken gaat. Dat dat gooi je en niet te noot toe. Annual members assembly. Dat dat genoeg wat hij begat. Jeez was er. Tab nasty bisom sa skudo dagno pihima kaya nashtat chis kwasra skudo dagno. Ok mima ko dai ha we with mga yos siya kuno ha jadu dagro sa annual softball tournament to the gatno ay nistono niya wat chis kwasra pihima kaya nistono niso sa chis kwasra the dacha park sangkatsi. Ook heb ik dat je paman of je meer bij je je dan ask om dan ook je kan de mega je winchka en je schema gewoon in ask mout je je gaat de bad mode over je John Longchap Nancy Trapper otherwise kagaya Cheyenne Gall schema gewoon in ask mout je je en we jabba chagin je en we jabba chimagin je je Cheryl Apache Betsy Longchap Charles Ludet Jamie Little kagaya Sean Abrillion why when just to guy has got in ten I had you the Bajamon and Gisha Patajisha Gaja, and you subbed the Pingos Pizza, Nicole Bolson, Majaka Gumsora.